0: los ataques proxy privadas.
1: Desde el lugar de la gente de Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carmo, Sao Carm

0: zit je op weg, kamer bij afzijd, kamer voor afzijd, maar soms ook al naar de schoenen. Is jouw onderzoek wat zo? Dat je het met hem in mijn discussie was van de drie, maar niet als dat was.
1: Thank you.